Wat je nu gewinnt, Hemi Hamilton, hoe ze maken, Louis Kademoni Musk, veel koeig blijven hen. Agus bin raf un nu raatjoen chumse hennig, een krauwer killen un woodcock, agus een kerfonten, sin straat weil is toch een hols Britain, ze Britain. Ach, 8 formulieren deug de chol bra, ik heb me er een Louis Kishen gelijk zijn, Money Musker. Schoch over is te, agus lenachare Connie Connell, ovali woeig er widdel. De torn jack de chum Connie, agus een primrose lesson jeg, Hemi Hamilton, agus Connie Connell.

0: Yes, but shani maya ni hada gain. Agus shanskiel maihig maya doin. Agus skiel alle van doi olam sin shanskiel.
1: Sian pointe simul maria olrin skiel sa nagar astik fi fein on mirle leksin skiel a lauregin. Tuut marilum ta si shachto naeblian a dais gur bian fo a gastik se nar av leag na gailani a ke.
2: En sa tana imkir dvi na tiar mai dvi drana chroegi na dini bochta. A dhví an tír na wáin áum, agus dhví seán na hebyd. Dhví bahaí agus stokí, as kýrigi, as kapulí, agus dhví óra sárigi dhí. Agus dhví fer dhví mýntir leis fény, dhví bóchal eimsir bígi. A nír is fétúr ta pá anna wachtan nar eimsir. Agon dhví sésir lennam, Egen verbocht en hier ween lange egen dierne. Agus achavan, agus maaide gele, agus kalin kisten. En de wissen koma, de haan ik verschul boor, boor la. Agus doorsche, dierche de ben in hier wacht, wakas istige, doorsche is een gewakig. Ach, van er zich in Norhanië neemt zijn, de wioner verschuwd naar de wenige alleen niet. Oleen niet leef alleen niet, er zijn leef aan het die niele dwarsje, maar niet zeggen, hoorn lief. En ik zet je negere dwarsje, hier zeggen boluisje mag. Kade hoorn is een lange dwarsje, niet leen niet om het dwarsje zien, hoorn ooit. Maar niet zeggen hoef. Maar als je nu weet, door ze lee, de lange jagen altijd zijn gewoon weer een golem wordt in politie. Haar gezien, die moet je gaan boven, en dat ze lees kuren. Haar de wadifje, haar de wandje, haar de jintje karkanen gereden, die niet die. Haar door ze lee ben het die, ischien. Ik weet het niet. De chef is een boer die is, en dat ik wel eens zag praten. Als maar hoek gezegd kan ik het niet, als ik het weet, als ik het weet, als ik het weet, maar het is nog. En toen ik het land heb, heb ik een zag praten, als ik het weet. Als de chef een boer die is, dat ik het weet. Als je een klasje in de leer, de wedding, de lunch, de gescheidene, pies het in. Ach, van, wat me zeggen, boer, het zonne is dat ik je zak praat, eerlijk. En dicht naar Wuhigen Tierno, naar Wuhigse een kiri gemacht. Als je doorstellen, wen, la, taad de negende doorstellen, goed naar Gerig. Medrissen maar die hele, met de ben verstrontje er zijn dat ze tikken. Oh, de riet hier, het wil je dat nog eens zo'n generaal met behoenige stiegen in die leenlijk woonlijk weinig. Het frisch, het is een alte macher zich een keer te hangen. Kunnen ze je de macher zijn aan het hier, die busken worden zien. Als ik het koude geen zoude stachen. Als ik het misje stachen. Als ik abodlesje verschuil. Als ik het een boske hoorke die dik. Maar ik had het goed. En ik vind dat zo de jen of zoos. De jen. Daar staat er een boske die niet wacht. En er... Wie zie je aan, die nog keren wanneer, doet wanneer die er nas mee doen als je hen moet uit de wallen is dat je vader de ons het tikken. Ah, van een dier, wie zijn al die hoe gaat er lopen? Als mij je neder, wie zie maar als je zo was kunnen wie wonen, gaat er mee gedi. Ach, Fan ma ni do to bokach ni ni sher go be fe no wa.

0: Un corpo de huele suya en capo coma mar de vieja capa la hini pen. Andalana da capo la heli. A noria shen y pi heche mi pisan bohar. Technik shen corp dien a sosa rish le charsa hen tashina ni grisha se ni he hodun te he. A gedeine dorshe ni vira shi runinish. Skriche shisha e fene se vanta capo in rimi hier de elle yarda hani get. A pen bolgur mi yw cwrt ni adar. Fai chi'n hem o sgil.
1: An y sgil. An y sgil o fwyd.
0: Ta sŵlwm gwm mes e gwma.
1: Ta sŵlwm gwm mes e gwma. Ca fwyd eich yn sgil sy'n yn eisiau fwyd?
0: Derim na gwyr ys y school library e Mierla.
1: Mierla.
0: Ag o ta sŵlwm bient o padochyn. Nor fi'n mwyr ysgol padochyn, da i di school libraries y Mierla. Agos De hogers ma de fini de hogers as in hem gewoon waar rent skele la refse loid. Agus de time out mo so geen in gelin.
1: Hom push ma in gelin en ninis.
0: De ginis do bis op in gelin.
1: Ninis.
0: De orde ginis.
1: Kan nog hebben geen session.
0: Well better is. Ma gelin wie no na loid.
1: Pas ik om sha.
0: Agus gelin is mo wie no on Is skill is nog een maar je niet weet van zullen skill op bierlen neer.
1: Ach, na dat er ook een skill te goed niet al wat kunnen meer dan wel ik zei om te maken gelden.
0: Nou en chap van even de lorige gelden je om?
1: Ah, te gim, ja, zo dat we die zijn lezen meer dan ergens
0: de plastic te goed gelden. De lezen meer dan als je een translatie in gelden geeft.
1: Ah, zo goed.
0: Op het maken gelden.
1: Niet dat een skill te leef als een leeuw gelden en nooit een rij. Niet dat een skill te leef als.
0: Oh, niet dat een skill is een gelden je neer.
2: Liam and Myrtle Lynchon are a having silt a goloder way chadagain Ilan Chiere, agus an colla a geri ver mar chud than tafid faste. Nes vi se gestigam aglu a run Liam leis an ille umratcha sen o riradain a chrilu. Agus gajevan chrilma aglu a run Liam le sen a rive. Agus a thairfail mar fad chrilu ar hiu idjerlin na sraisisho. A bar lugam gajancha aglu ille Lesh a tani simula, an nar irilom a harte gafol, a be ma curtu. Wachin mahutse, the nyeri show, ian stodli e gorti e, stodai e, of the geri fun a jagwell. William Summershin, Gajin Chardon Chugin, a gnom here na, emor.
3: Creighton Kushla Shana on €1 billion Hashid Lear German.
4: Should just sample one.
3: Sha, I could just arrogate the Muishin, and
4: absolutely. The story language is special, Gluter, a reach to Gusarishella, and made arrogant or cow, Erna Tefik, Agusni Luter, and made arrogant or cow, Rodiella.
3: Hanel and Lewin, Doc Lewin or two thought you egg a cooig.
5: Tamúd igeisioch den rís le scon na seachtan go chraile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis múid den rís leis an glór ceol bín ó na bhanna. Chraile an clár se hana, ní féidir teangwalaí anna leis an glór fí láthair, cuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.